Anerkanni Berg, Lady Verbode Appels. Anerkanni Berg, wag hy draak op jou. Anerkanni Berg, lei Sodom's blossoms. Anerkanni Berg, yes, kan nie meer onthou.